0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij daarvan houdt.